hak, voor zijn nette sejtheid. Voor zijn sejde scheist, voor zijn sejde scheist. Komm, mach nochmal alles, das war glaub ich nicht ganz bis zum Schluss.